0: Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is DMG. Thuis in Deurne. Met meer muziek, meer lokaal nieuws. En nu DMG non-stop. Op de zender voor Deurne.

0: De zender voor Deurne. Diesel, Helena Veen, Meerkant en Vlierde. 106.2 FM. Via dmgdeurne.nl en de gratis DMG-app. DMG. Het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is DMG. Thuis in Deurne. Met meer muziek, meer lokaal nieuws. En nu DMG non-stop. Op de zender voor Deurne.

0: De zender voor Deurne. Diesel, Helena Veen, Meerkant en Vlierde. 106.2 FM. Via dmgdeurne.nl en de gratis DMG-app. DMG. Het nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is DMG. Thuis in Deurne. Met meer muziek, meer lokaal nieuws. En nu DMG non-stop. Op de zender voor Deurne.

0: Waar je ook bent in en om Deurne. Overal hoor je DMG. Dit is het best beluisterde radiostation van Deurne en omgeving.
1: Bedankt dat jij ook luistert
0: naar DMG.

0: De zender voor Deurne, Diesel, Helena Veen, Meerkant en Vlierde. 106.2 FM via dmgdeurne.nl en de gratis DMG-app. DMG. Het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is DMG. Thuis in Deurne. Met meer muziek, meer lokaal nieuws. En nu DMG non-stop. Op de zender voor Deurne. 106.2 FM.

0: de zender voor Deurne. Diesel, Helena Veen, Meerkant en Vlierde. 106.2 FM via dmgdeurne.nl en de gratis DMG-app. DMG. Het nieuws van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is DMG. Thuis in Deurne. Met meer muziek, meer lokaal nieuws. En nu DMG non-stop. Op de zender voor Deurne.

0: James Blunt.
1: Jouw muziek en het nieuws bij jou in de buurt. 106.2 FM. AMG Radio.

0: De zender voor Deurne, Diesel, Helena Veen, Meerkant en Vlierde. 106.2 FM via dmgdeurne.nl en de gratis DMG-app. DMG. Het nieuws van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservicenummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacyadviseur.
2: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
1: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
3: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking, manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
1: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Plannen om te bouwen of verbouwen in de omgeving van Deurne? Of je nu ondernemer bent of particulier, vaak komt er meer bij kijken dan je denkt. Bij Arva.

0: Ouwe, Arvales denkt met je mee. Meer weten? Kijk op arvales.nl/inloopuur.
1: Feestje. Of je nou een verjaardag, bruiloft, buurtfeest of personeelsfeest viert, Party Home in Deurne heeft alles voor jouw feest. Van staattafel tot opblaasbare kroeg. Ook verzorgen wij entertainment en hebben we te gekke springkussens en andere attracties. Check party-home.nl.
2: Je auto. Iets waar je trots op bent en je zuinig mee omgaat. Dus je brengt hem niet zomaar naar de garage, maar naar Vakgarage Spreeuwenberg. Vakkundige reparatie en onderhoud van jouw auto met behoud van fabrieksgarantie. Ook voor private of zakelijke lease. Ga je voor kwaliteit? Dan ga je naar Vakgarage Spreeuwenberg. Dr. Huub van Doornenweg 26F in Deurne. Of kijk op vakgaragespreeuwenberg.nl.
3: Op zoek naar houten kozijnen, deuren of een trap? Dan ga je naar bouwpartner Schutboom aan de Schutboom 8 in Boekel. Met onze kennis en ervaring maken we alles naar uw wens. En in de meeste gevallen gratis thuisbezorgd. Kijk op schutboom.nl voor alle mogelijkheden. De meest complete bouwmaterialenhandel van de regio. Bouwpartner Schutboom in Boekel, Holte van de Wal in Deurne en RBH in Roermond. Samen sterk voor de professional, slimme vakman en particulier.
2: De mobiliteitspartner voor particulier en zakelijk. Vakgarage Spreeuwenberg. Voor gebruikte en nieuwe auto's, aantrekkelijke lease- en onderhoudsmogelijkheden en pechhulp door heel Europa. Kijk op vakgaragespreeuwenberg.nl.
4: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
5: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Rusten!
6: Midden in de natuur van de prachtige Peel vind je een oase van rust. Natuurpoort De Peel. De ideale tussenstop om te onthaasten voor wandelaars en fietsers, maar ook dé plek om jouw mooiste feest te beleven. Geniet op het terras of in ons restaurant van de heerlijke gerechten, bereid met lokale dagverse streekproducten van onze buurboeren. Kom langs op het Leegveld 8A in Deurne of kijk voor alle mogelijkheden op natuurpoortdepeel.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Dit is DMG. Thuis in Deurne. Met meer muziek, meer lokaal nieuws. En nu DMG non-stop. Op de zender voor Deurne.

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het regionieuws op DMG Radio. De undercoverbeelden van Animal Rights bij konijnenfokkerijen in onder meer Vlierde en Someren hebben geleid tot kamervragen en een veroordeling door de NVWA, die de mishandelingen stuitend en verwerpelijk noemt. De NVWA gaat de sector oproepen voor gesprek en onderzoekt de beelden voor mogelijke handhaving. De konijnensector zegt geschrokken te zijn en belooft maatregelen. Een 42-jarige automobilist reed woensdagavond circa 80 km per uur op de Kasteeltraverse in Helmond. Vanwege wegwerkzaamheden geldt daar een tijdelijke maximumsnelheid van 30 km per uur. De man bleek onder invloed van alcohol en THC. De verkeerspolitie Oost-Brabant nam zijn rijbewijs in beslag en nam bloed af. Coverband Funset treedt zondag 26 juli op in gemeenschapshuis Het Kwartier in Asten vanaf 2 uur. De vier muzikanten spelen herkenbare covers van onder meer The Rolling Stones, Fleetwood Mac en Bad Company. Bij mooi weer speelt de band op het terras, anders binnen. Toegang is gratis. En tot zover het regionieuws op DMG Radio. Meer nieuws uit Deurne lees je op dmgdeurne.nl.
1: Binnen 30 minuten meer nieuws. Terug naar jouw muziek.

0: zometeen bij DMG. Het laatste nieuws. En nog meer van jouw muziek.
1: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
2: Goeiedag!
3: Ben je op zoek naar verse, lokale en unieke producten? Kom dan eens langs bij Verswinkel Bob in Liesel. Van dagverse groenten en lekker fruit tot het gehele assortiment van slagerij Bouwmans uit Zeilberg en bakkerij Jos Puts uit Limburg. Je vindt het allemaal bij Bob. Ook voor de smakelijkste kant-en-klaar, diepvries, sneukel- en zuivelproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Service en kwaliteit in combinatie met een lach. Dus op naar Verswinkel Bob. Hoofdstraat 57A in Liesel.
2: Tot de sinaasappel en ho doe.
1: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Een commercial op DMG blijft hangen. Hangen in het hoofd van jouw potentiële klant. Voor meer info, kijk op dmgdeurne.nl.
4: Wie? Wiegerzichtzelf in Asten. De allergrootste in binnen- en buitenmeubelen van de regio. En de goedkoopste in teak, eiken en mango. Dus van tuinstoel tot bankstel.
5: Je vindt het wel
6: in Asten.
5: Bij Wiegerzichtzelf.
6: In de Strielaan 4 en op wiegerzichtzelf.nl.
7: Ben je door het enorme aanbod van e-bikes het overzicht kwijt? Wij helpen je graag met het maken van de juiste keuze. Wil je het graag zelf uitproberen? We hebben volop fietsen die getest kunnen worden. Dat maakt Manders Fietsen uniek. Je vindt Manders Fietsen aan de Stationstraat 108 in Deurne of kijk op mandersfietsen.nl.
5: Je vindt het wel in
6: Asten
5: bij Wiegerzichtzelf.
6: In de Strielaan 4.
4: Iedere zondag geopend.
0: Dit is DMG. Dit is DMG. De zender voor Deurne, Diesel, Helenaveen, Meerkant en Vlierde. 106.2 FM via dmgdeurne.nl en de gratis DMG-app.
8: DMG.
0: Het nieuws van 8 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
10: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
9: Dat de man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nog op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgeleid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
11: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
9: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
13: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
12: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
13: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
12: of Ellie
13: op vdmortel.nl. Trusten!
14: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je. bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn dé kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
12: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op www.vdmortel.nl.
0: Autocampingsport Deurne. De grootste speciaalzaak van het zuiden in camping- en outdoorartikelen. Wandelschoenen en auto-onderdelen en accessoires. Ook het adres voor tenten en barbecues. Alles voor een geslaagde zomer vind je bij Autocampingsport Deurne. Piet Mondriaanstraat 1 of kijk op autocampingsport.com.
14: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Als je niet goed ziet, kan dat best lastig zijn. In het verkeer bijvoorbeeld. Of wanneer je op internet iets opzoekt. Goed zien en er goed uitzien begint bij Mares Oogzorg. Brillen, contactlenzen en vakkundige persoonlijke zorg voor jou en je ogen. Kom langs bij Mares Oogzorg aan het Martinetplein 2 in Deurne of maak telefonisch een afspraak. Of online via maresoogzorg.nl.
15: Mares Oogzorg. Zien en gezien worden.
0: Wist je dat je bij Autocampingsport Deurne ook terecht kunt voor huis, fiets en autosleutels? En ook de reparatie ervan? Autocampingsport. Piet Mondriaanstraat 1 in Deurne. Dit is DMG. Thuis in Deurne. Met meer muziek, meer lokaal nieuws. En nu DMG non-stop. Op de zender voor Deurne.

0: 106.2 FM. DMG.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het regionieuws op DMG Radio. De undercoverbeelden van Animal Rights bij konijnenfokkerijen in onder meer Vlierde en Someren hebben geleid tot kamervragen en een veroordeling door de NVWA, die de mishandelingen stuitend en verwerpelijk noemt. De NVWA gaat de sector oproepen voor gesprek en onderzoekt de beelden voor mogelijke handhaving. De konijnensector zegt geschrokken te zijn en belooft maatregelen. Coverband Funset treedt zondag 26 juli op in gemeenschapshuis Het Kwartier in Asten vanaf 2 uur. De vier muzikanten spelen herkenbare covers van onder meer The Rolling Stones, Fleetwood Mac en Bad Company. Bij mooi weer speelt de band op het terras, anders binnen. Toegang is gratis. Een 42-jarige automobilist reed woensdagavond circa 80 km.

0: zometeen bij DMG. Het laatste nieuws. En nog meer van jouw muziek.
1: Nog niet toe aan een e-bike, maar wil je graag je conditie verbeteren of op peil houden in de buitenlucht, racen op de weg of lekker de bossen in op een mountainbike of gravelfiets? Kom kijken naar de nieuwste modellen van Giant en Ridley. Het testen van de gravelfietsen is ook mogelijk bij Manders Fietsen aan de Stationstraat 108 in Deurne. De nummer 1 in fietsplezier.
2: Goeiedag! Je hebt een tijd gehad om zelf een boterhammetjes te smeren? Of gewoon zin in iets lekkers?
3: Bij Bob Pit Stop To Go vind je verse broodjes, lunch to go en andere makkelijke meeneemproducten. Dagvers en met smaak bereid. Lekker voor onderweg, op het werk of thuis. Bob Pit Stop To Go, Lieselseweg 114 in Deurne.
2: Tot de sinaasappel en houdoe!
0: Wie staat er altijd klaar voor een ander? Wie moet volgens jou de DMG Kanjer van de Maand worden? Mail zijn of haar naam en telefoonnummer naar kanjer@dmgdeurne.nl. En wie weet wordt jouw kanjer de DMG Kanjer van de Maand. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Van Deurzenbloemen.
4: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Bij Kuipers Metaal en Autorecycling kunt u naast het inleveren van ijzer, metaal en auto's nu ook terecht voor gebruikte auto-onderdelen en een directe vrijwaring van uw ingeleverde voertuig. Kijk op onze site www.kuipersmetaalrecycling.nl of kom langs bij een van onze vestigingen aan de Lieselseweg 214 in Deurne of de Rieten 6 in Beringen.
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Of je nou Brutus heet... of pluisje. Bij Topstore in Deurne vind je alles voor jouw huisdier. Van voeding tot speeltjes. En van manden tot krabpalen. Ook hebben wij een ruim assortiment aan hengelsport- en vijverartikelen. Kom langs aan de Piet Mondriaanstraat 2A in Deurne. Of kijk op topstore.nl. Dit is DMG. Dit is DMG. De zender voor Deurne, Diesel, Helenaveen, Meerkant en Vlierde. 106.2 FM via dmgdeurne.nl en de gratis DMG-app. DMG. Het nieuws van 9 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
7: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
6: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Op zoek naar een leuke afwisselende baan bij een van de locaties van Barhoef in Deurne? Bij ons werk je samen in één grote familie die al meer dan 25 jaar graag een glimlach op de gezichten van onze gasten tovert. Met 200 medewerkers zetten we er elke dag de schouders onder. En hebben we tijd voor gezelligheid. Zoals we bij Barhoef zeggen, gewoon doen. Check barhoef.nl/vacatures.
9: Plannen om te bouwen of verbouwen in de omgeving van Deurne? Of je nu ondernemer bent of particulier, vaak komt er meer bij kijken dan je denkt. Bij Arvales helpen we je

0: bouwen? Arvales denkt met je mee. Meer weten? Kijk op arvales.nl/inloopuur.
1: Je auto. Iets waar je trots op bent en je zuinig mee omgaat. Dus je brengt hem niet zomaar naar de garage, maar naar Vakgarage Spreeuwenberg. Vakkundige reparatie en onderhoud van jouw auto met behoud van fabrieksgarantie. Ook voor private of zakelijke lease. Ga je voor kwaliteit? Dan ga je naar Vakgarage Spreeuwenberg. Dr. Huub van Doornenweg 26F in Deurne. Of kijk op vakgaragespreeuwenberg.nl.
2: Feestje. Of je nou een verjaardag, bruiloft, buurtfeest of personeelsfeest viert, Party Home in Deurne heeft alles voor jouw feest. Van staattafel tot opblaasbare kroeg. Ook verzorgen wij entertainment en hebben we te gekke springkussens en andere attracties. Check party-home.nl.
1: De mobiliteitspartner voor particulier en zakelijk. Vakgarage Spreeuwenberg. Voor gebruikte en nieuwe auto's, aantrekkelijke lease- en onderhoudsmogelijkheden en pechhulp door heel Europa. Kijk op vakgaragespreeuwenberg.nl.
3: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
4: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
4: op vdmortel.nl. Trusten!
5: Op zoek naar houten kozijnen, deuren of een trap? Dan ga je naar bouwpartner Schutboom aan de Schutboom 8 in Boekel. Met onze kennis en ervaring maken we alles naar uw wens. En in de meeste gevallen gratis thuisbezorgd. Kijk op schutboom.nl voor alle mogelijkheden. De meest complete bouwmaterialenhandel van de regio. Bouwpartner Schutboom in Boekel, Holte van der Wal in Deurne en RBH in Roermond. Samen sterk voor de professional, slimme vakman en particulier.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Dit is DMG. Thuis in Deurne. Met meer muziek, meer lokaal nieuws. En nu DMG non-stop. Op de zender voor Deurne.

0: 2FM. DMG.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het regionieuws op DMG Radio. De undercoverbeelden van Animal Rights bij konijnenfokkerijen in onder meer Vlierde en Someren hebben geleid tot kamervragen en een veroordeling door de NVWA, die de mishandelingen stuitend en verwerpelijk noemt. De NVWA gaat de sector oproepen voor gesprek en onderzoekt de beelden voor mogelijke handhaving. De konijnensector zegt geschrokken te zijn en belooft maatregelen. Een 42-jarige automobilist reed woensdagavond circa 80 km per uur op de Kasteeltraverse in Helmond. Vanwege wegwerkzaamheden geldt daar een tijdelijke maximumsnelheid van 30 km per uur. De man bleek onder invloed van alcohol en THC. De verkeerspolitie Oost-Brabant nam zijn rijbewijs in beslag en nam bloed af. Coverband Funset treedt zondag 26 juli op in gemeenschapshuis Het Kwartier in Asten vanaf 2 uur. De vier muzikanten spelen herkenbare covers van onder meer The Rolling Stones, Fleetwood Mac en Bad Company. Bij mooi weer speelt de band op het terras, anders binnen. Toegang is gratis. En tot zover het regionieuws op DMG Radio. Meer nieuws uit Deurne lees je op dmgdeurne.nl.
0: Binnen 30 minuten meer nieuws. Nu terug naar jouw muziek.

0: Zometeen bij DMG. Het laatste nieuws. En nog meer van jouw muziek. Wil je weten wat er bij jou in de buurt gebeurt?
1: Ja, het nieuws in de regio.
0: Download nu de app van DMG en blijf op de hoogte van al het nieuws in de regio Deurne. Luister naar DMG Radio, kijk naar DMG TV en WhatsApp direct naar de studio. De nieuwe app van DMG. Download hem nu in de App Store en op Google Play.
2: Wie? Wiegerzichtzelle in Asten. De allergrootste in binnen- en buitenmeubelen van de regio. En de goedkoopste in teak, eiken en mango. Dus van tuinstoel tot bankstel.
3: Je vindt het wel
4: in Asten.
3: Bij Wiegerzichtzelle.
4: In de Strielaan 4 en op wiegerzichtzelle.nl.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl.
3: Je vindt het wel
4: in Asten,
3: bij Wiegerzichtzelle.
4: In de Strielaan 4.
2: Iedere zondag geopend.
6: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte fiets? Dan ga je natuurlijk naar de specialist met bijna 100 jaar ervaring en de beste service. Dat maakt Manders Fietsen de nummer 1 in fietsplezier. Je vindt Manders Fietsen aan de Stationstraat 108 in Deurne of kijk op mandersfietsen.nl.
5: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is DMG. Dit is DMG. De zender voor Deurne, Diesel, Helenaveen, Meerkant en Vlierde. 106.2 FM via dmgdeurne.nl en de gratis DMG-app.
4: DMG.
0: Het nieuws van 10 uur.
7: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
0: Autocamping Sport Deurne. De grootste speciaalzaak van het zuiden in camping- en outdoorartikelen. Wandelschoenen en auto-onderdelen en accessoires. Ook het adres voor tenten en barbecues. Alles voor een geslaagde zomer vind je bij Autocamping Sport Deurne. Piet Mondriaanstraat 1 of kijk op autocampingsport.com.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
1: Als het om je ogen gaat, neem je natuurlijk geen enkel risico. Wij van Mares Oogzorg doen dat ook niet. Bij ons word je geholpen door gediplomeerde opticiens en contactlensspecialisten die vakkundig je ogen controleren. En wij kijken verder, niet alleen naar of je goed ziet, maar ook naar de gezondheid van je ogen. Kom langs bij Mares Oogzorg aan het Martinetplein 2 in Deurne. Of maak telefonisch een afspraak. Of online via maresoogzorg.nl. Mares Oogzorg. Zien en gezien worden.
0: Wist je dat je bij Autocampingsport Deurne ook terecht kunt voor huis, fiets en autosleutels? En ook de reparatie ervan? Autocampingsport. Piet Mondriaanstraat 1 in Deurne. Dit is DMG. Thuis in Deurne. Met meer muziek, meer lokaal nieuws. En nu DMG non-stop. Op de zender voor Deurne.

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het regionieuws op DMG Radio. Gemeenschapshuis Den Draai in Zeilberg is komend weekend voor de vierde keer gastheer van het Noord-Brabant Open. Vrijdag start met een jeugd- en G-darts-toernooi. Zaterdag volgen single- en koppeltoernooien. En zondag is de Sterk Darts Championship 2026 met de beste 128 heren, 24 dames, 32 jeugd- en 16 G-dartspelers. Er wordt gespeeld om 5.500 euro. Vanavond vindt de tweede avond van de Kasteeltuinconcerten plaats. Met dit keer rockklassiekers en bluegrass muziek. Op het hoofdpodium treedt Bon Jovi Tribute Bounce op. Bij podium West spelen de Bluegrass Boogeyman en Rambles. De 24e editie is net als voorgaande jaren gratis toegankelijk. Op dezelfde locatie en tijden. Vorig jaar verhuisden 861 mensen vanuit Nederland naar Someren. Tegenover 647 vertrekkers. De meeste nieuwkomers, 1 op de 8, kwamen uit Asten, gevolgd door Kranendonk en Eindhoven. Ongeveer de helft kwam uit een aangrenzende gemeente. De grootste afstand werd afgelegd door 2 verhuizers uit Groningen. Hemelsbreed, 214 kilometer verderop. En tot zover het regionieuws op DMG Radio. Meer nieuws uit Deurne lees je op dmgdeurne.nl.
1: Binnen 30 minuten meer nieuws. Nu terug naar jouw muziek.

0: zometeen bij DMG. Het laatste nieuws. En nog meer van jouw muziek.
1: Goeiedag!
2: Op zoek naar gemak voor in de pauze? Bob Pitstop heeft alles wat jouw bedrijfskantine nodig heeft. Of het nou is voor de lunch of de vrijdagmiddagborrel. Van vers fruit tot broodbeleg en van koffie en thee tot kuppensoep. Ook leveren we schoonmaak en andere non-foodartikelen. Gratis, met een lach en volledig elektrisch bezorgen wij een goede dag. Kijk op bob-pitstop.nl. Dat is bop-pitstop.nl. Bob Pitstop. Alles voor de bedrijfskantine.
0: Of je nou Brutus heet, of Pluisje. Bij Topstore in Deurne vind je alles voor jouw huisdier. Van voeding tot speeltjes. En van manden tot krabpalen. Ook hebben wij een ruim assortiment aan hengelsport- en vijverartikelen. Kom langs aan de Piet Mondriaanstraat 2A in Deurne. Of kijk op topstore.nl.
3: Bij Kuipers Metaal en Autorecycling kunt u naast het inleveren van ijzer, metaal en auto's nu ook terecht voor gebruikte auto-onderdelen en een directe vrijwaring van uw ingeleverde voertuig. Kijk op onze site www.kuipersmetaalrecycling.nl of kom langs bij een van onze vestigingen aan de Liesosseweg 214 in Deurne of de Rieten 6 in Beringen.
4: Heb je een bedrijf of organiseer je binnenkort een evenement in de regio Deurne? Tuurlijk, dan adverteer je toch gewoon met een huis-aan-huis-folder. Maar weet je wel hoeveel mensen er een nee-sticker op hun brievenbus hebben? En hoeveel mensen er 's avonds jouw reclameboodschap samen met de aardappelschillen de vuilnisbak ingooien? Alles gedacht aan radioreclame? Met een radiospot op DMG bereik je elke week meer dan 59.000 mensen die graag meer willen weten over jouw bedrijf of evenement. Nu meteen een radiospot op DMG? Kijk op dmgdeurne.nl of mail naar reclame@dmgdeurne.nl.
0: Dit is DMG.
5: Dit is DMG.
0: De zender voor Deurne, Diesel, Helenaveen, Neerkant en Vlierde. 106.2 FM via dmgdeurne.nl en de gratis DMG-app. DMG. Het nieuws van 11 uur.
6: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui. En het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar houten kozijnen, deuren of een trap? Dan ga je naar Bouwpartner Schutboom aan de Schutboom 8 in Boekel. Met onze kennis en ervaring maken we alles naar uw wens. En in de meeste gevallen gratis thuisbezorgd. Kijk op schutboom.nl voor alle mogelijkheden. De meest complete bouwmaterialenhandel van de regio. Bouwpartner Schutboom in Boekel, Holte van de Wal in Deurne en RBH in Roermond. Samen sterk voor de professional, slimme vakman en particulier.
7: Plannen om te bouwen of verbouwen in de omgeving van Deurne? Of je nu ondernemer bent of particulier, vaak komt er meer bij kijken dan je denkt. Bij Arvales helpen we je met

0: Arvales denkt met je mee. Meer weten? Kijk op arvales.nl/inloopuur.
1: Je auto. Iets waar je trots op bent en je zuinig mee omgaat. Dus je brengt hem niet zomaar naar de garage, maar naar Vakgarage Spreeuwenberg. Vakkundige reparatie en onderhoud van jouw auto met behoud van fabrieksgarantie. Ook voor private of zakelijke lease. Ga je voor kwaliteit? Dan ga je naar Vakgarage Spreeuwenberg. Dr. Huub van Doornenweg 26F in Deurne. Of kijk op vakgaragespreeuwenberg.nl.
2: Even helemaal tot rust komen en heerlijk tafelen op een unieke locatie, direct achter het Groot Kasteel in Deurne? Dat kan bij het Dinghuis. In een historische en natuurrijke omgeving geniet je van de smaakvolle gerechten en sfeervolle ambiance. Voor meer informatie en reserveringen, kijk op dinghuis.nl of kom eens langs aan het Haageind 39 in Deurne. We zijn dagelijks vanaf 12 uur geopend.
1: De mobiliteitspartner voor particulier en zakelijk. Vakgarage Spreeuwenberg. Voor gebruikte en nieuwe auto's, aantrekkelijke lease- en onderhoudsmogelijkheden en pechhulp door heel Europa. Kijk op vakgaragespreeuwenberg.nl.
3: Feestje. Of je nou een verjaardag, bruiloft, buurtfeest of personeelsfeest viert, Party Home in Deurne heeft alles voor jouw feest. Van staattafel tot opblaasbare kroeg. Ook verzorgen wij entertainment en hebben we te gekke springkussens en andere attracties. Check party-home.nl.
4: Dit is DMG. Thuis in Deurne. Met meer muziek, meer lokaal nieuws. En nu DMG non-stop. Op de zender voor Deurne.

0: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het regionieuws op DMG Radio. Gemeenschapshuis Den Draai in Zeilberg is komend weekend voor de vierde keer gastheer van het Noord-Brabant Open. Vrijdag start met een jeugd- en G-darts-toernooi. Zaterdag volgen single- en koppeltoernooien. En zondag is de Sterk Darts Championship 2026 met de beste 128 heren, 24 dames, 32 jeugd- en 16 G-dartspelers. Er wordt gespeeld om 5.500 euro. Vorig jaar verhuisden 861 mensen vanuit Nederland naar Someren, tegenover 647 vertrekkers. De meeste nieuwkomers, 1 op de 8, kwamen uit Asten, gevolgd door Kranendonk en Eindhoven. Ongeveer de helft kwam uit een aangrenzende gemeente. De grootste afstand werd afgelegd door 2 verhuizers uit Groningen, hemelsbreed 214 kilometer verderop. Vanavond vindt de tweede avond van de Kasteeltuinconcerten plaats, met dit keer rockklassiekers en bluegrass muziek. Op het hoofdpodium treedt Bon Jovi Tribute Bounce op. Bij Podium West spelen de Bluegrass Boogeyman en Rambles. De 24e editie is net als voorgaande jaren gratis toegankelijk. Op dezelfde locatie en tijden. En tot zover het regionieuws op DMG Radio. Meer nieuws uit Deurne lees je op dmgdeurne.nl.
1: Binnen 30 minuten meer nieuws. Nu terug naar jouw muziek.

0: zometeen bij DMG. Het laatste nieuws. En nog meer van jouw muziek. Adverteren op DMG is betaalbaar. Je bereikt jouw potentiële klanten in de regio en het is zo geregeld. Kijk voor alle informatie op dmgdeurne.nl.
1: Wie? Wieger zichzelf in Asten. De allergrootste in binnen- en buitenmeubelen van de regio. En de goedkoopste in teak, eiken en mango. Dus van tuinstoel tot bankstel.
2: Je vindt het wel in Asten bij Wiegers XL.
3: In de Strielaan 4 en op wiegersxl.nl.
4: Heb je tegenwoordig wat meer moeite met fietsen? Of wil je fietsen met meer plezier? Manders Fietsen biedt je de grootste collectie e-bikes van Gazelle, Giant, Koga, Van Raam en Cortina. En snel leverbaar. Gegarandeerd fietsplezier. Dat maakt Manders uniek. Je vindt Manders Fietsen aan de Stationstraat 108 in Deurne of kijk op mandersfietsen.nl.
2: Je vindt het wel in Asten bij Wiegers XL.
3: In de Strielaan 4.
1: Iedere zondag geopend.
0: Dit is DMG. Dit is DMG. De zender voor Deurne, Diesel, Helena Veen, Meerkant en Vlierde. 106.2 FM via dmgdeurne.nl en de gratis DMG-app.
3: DMG.
0: Het nieuws van 12 uur.
5: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Autocampingsport Deurne. De grootste speciaalzaak van het zuiden in camping- en outdoorartikelen. Wandelschoenen en auto-onderdelen en accessoires. Ook het adres voor tenten en barbecues. Alles voor een geslaagde zomer vind je bij Autocampingsport Deurne. Piet Mondriaanstraat 1 of kijk op autocampingsport.com.
6: Hey ondernemer, klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We helpen je bij de start van een nieuw bedrijf, bij groeiambitie en bij het vinden en binden van collega's. Dit zijn de kansen om met Spiegel te werken aan je merk en campagnekracht. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
0: Wist je dat je bij Autocampingsport Deurne ook terecht kunt voor huis, fiets en autosleutels? En ook de reparatie ervan? Autocampingsport. Piet Mondriaanstraat 1 in Deurne.
7: Als je niet goed ziet, kan dat best lastig zijn. In het verkeer bijvoorbeeld. Of wanneer je op internet iets opzoekt. Goed zien en er goed uitzien begint bij Mares Oogzorg. Brillen, contactlenzen en vakkundige en persoonlijke zorg voor jou en je ogen. Kom langs bij Mares Oogzorg aan het Martinetplein 2 in Deurne of maak telefonisch een afspraak. Of online via maresoogzorg.nl.
8: Mares Oogzorg. Zien en gezien worden.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is DMG. Thuis in Deurne. Met meer muziek, meer lokaal nieuws. En nu DMG Non-Stop. Op de zender voor Deurne.

0: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het regionieuws op DMG Radio. Gemeenschapshuis Den Draai in Zeilberg is komend weekend voor de vierde keer gastheer van het Noord-Brabant Open. Vrijdag start met een jeugd- en G-darts-toernooi. Zaterdag volgen single- en koppeltoernooien. En zondag is de Sterk Darts Championship 2026 met de beste 128 heren, 24 dames, 32 jeugd- en 16 G-dartspelers. Er wordt gespeeld om 5.500 euro. Vanavond vindt de tweede avond van de Kasteeltuinconcerten plaats. Met dit keer rockklassiekers en bluegrass muziek. Op het hoofdpodium treedt Bon Jovi Tribute Bounce op. Bij Podium West spelen de Bluegrass Boogeyman en Rambles. De 24e editie is net als voorgaande jaren gratis toegankelijk. Op dezelfde locatie en tijden. Vorig jaar verhuisden 861 mensen vanuit Nederland naar Someren. Tegenover 647 vertrekkers. De meeste nieuwkomers, 1 op de 8, kwamen uit Asten, gevolgd door Kranendonk en Eindhoven. Ongeveer de helft kwam uit een aangrenzende gemeente. De grootste afstand werd afgelegd door 2 verhuizers uit Groningen. Hemelsbreed, 214 kilometer verderop. En tot zover het regionieuws op DMG Radio. Meer nieuws uit Deurne lees je op dmgdeurne.nl.
1: Binnen 30 minuten meer nieuws. Nu terug naar jouw muziek.

0: back yo.
1: Waar je ook bent in en om Deurne. Overal hoor je DMG. Dit is het best beluisterde radiostation van Deurne en omgeving. Bedankt dat jij ook luistert naar DMG.

0: zometeen bij DMG. Het laatste nieuws. En nog meer van jouw muziek. Of je nou Brutus heet... of Pluisje. Bij Topstore in Deurne vind je alles voor jouw huisdier. Van voeding tot speeltjes. En van manden tot krabpalen. Ook hebben wij een ruim assortiment aan hengelsport- en vijverartikelen. Kom langs aan de Piet Mondriaanstraat 2A in Deurne. Of kijk op topstore.nl.
1: Bij Kuipers Metaal en Autorecycling kunt u naast het inleveren van ijzer, metaal en auto's... nu ook terecht voor gebruikte auto-onderdelen en een directe vrijwaring van uw ingeleverde voertuig. Kijk op onze site www.kuipersmetaalrecycling.nl of kom langs bij een van onze vestigingen aan de Lieshosseweg 214 in Deurne of de Rieten 6 in Beringen.
0: Wie staat er altijd klaar voor jou? Op wie kan jij altijd rekenen? Er zijn in de regio Deurne veel geweldige mensen... die er altijd zijn voor een ander. Hoog tijd dat zij in het zonnetje worden gezet. Met een prachtig boeket bloemen te waarde van 25 euro.
2: Hartstikke gaaf.
0: Wie moet volgens jou de DMG Kanjer van de Maand worden? Mail zijn of haar naam en telefoonnummer naar kanjer@dmgdeurne.nl. En wie weet, wordt jouw kanjer de DMG Kanjer van de Maand? Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Van Deurze Bloemen.
3: Goeiedag!
4: Ben je op zoek naar verse, lokale en unieke producten? Kom dan eens langs bij Verswinkel Bob in Liesel. Van dagverse groenten en lekker fruit... tot het gehele assortiment van slagerij Bouwmans uit Zeilberg... en bakkerij Jos Putz uit Limburg. Je vindt het allemaal bij Bob. Ook voor de smakelijkste kant-en-klaar, diepvries, sneukel- en zuivelproducten... ben je bij ons aan het juiste adres. Service en kwaliteit in combinatie met een lach. Dus op naar Verswinkel Bob. Hoofdstraat 57A in Liesel.
3: Tot de sinaasappel en ho doe.
0: Dit is DMG. Dit is DMG. De zender voor Deurne, Diesel, Helenaveen, Meerkant en Vlierde. 106.2 FM via dmgdeurne.nl en de gratis DMG-app. DMG. Het nieuws van 1 uur.
5: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Feestje. Of je nou een verjaardag, bruiloft, buurtfeest of personeelsfeest viert, Party Home in Deurne heeft alles voor jouw feest. Van staattafel tot opblaasbare kroeg. Ook verzorgen wij entertainment en hebben we te gekke springkussens en andere attracties. Check party-home.nl.
7: Plannen om te bouwen of verbouwen in de omgeving van Deurne? Of je nu ondernemer bent of particulier, vaak komt er meer bij kijken dan je denkt. Bij Arvale.

0: afspraak. Of je nu een innovatieve stal, droomwoning of bedrijfspand wilt bouwen, Arvales denkt met je mee. Meer weten? Kijk op arvales.nl/inloopuur.
1: Je auto. Iets waar je trots op bent en je zuinig mee omgaat. Dus je brengt hem niet zomaar naar de garage, maar naar Vakgarage Spreeuwenberg. Vakkundige reparatie en onderhoud van jouw auto met behoud van fabrieksgarantie. Ook voor private of zakelijke lease. Ga je voor kwaliteit? Dan ga je naar Vakgarage Spreeuwenberg. Dr. Huub van Doornenweg 26F in Deurne. Of kijk op vakgaragespreeuwenberg.nl.
2: Green Valley Estate, het paardendorp van Deurne en omgeving. Ervaar de veelzijdigheid van Green Valley Estate, midden in de natuur van de Groene Peelvallei en het Zandbos. Van internationale paardensportevenementen en trainingen tot conferenties, vergaderingen en events. Het is allemaal mogelijk bij Green Valley Estate aan de Bruggenseweg 11A in Deurne. Kom een kijkje nemen of check alle mogelijkheden op greenvalleyestate.nl.
1: De mobiliteitspartner voor particulier en zakelijk. Vakgarage Spreeuwenberg. Voor gebruikte en nieuwe auto's, aantrekkelijke lease- en onderhoudsmogelijkheden en pechhulp door heel Europa. Kijk op vakgaragespreeuwenberg.nl.
3: Op zoek naar houten kozijnen, deuren of een trap? Dan ga je naar bouwpartner Schutboom aan de Schutboom 8 in Boekel. Met onze kennis en ervaring maken we alles naar uw wens. En in de meeste gevallen gratis thuisbezorgd. Kijk op schutboom.nl voor alle mogelijkheden. De meest complete bouwmaterialenhandel van de regio. Bouwpartner Schutboom in Boekel, Holte van de Wal in Deurne en RBH in Roermond. Samen sterk voor de professional, slimme vakman en particulier.
4: Dit is DMG. Thuis in Deurne. Met meer muziek, meer lokaal nieuws. En nu DMG non-stop. Op de zender voor Deurne.

0: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Dit is het regionieuws op DMG Radio.
1: De 50ste editie van de Walhalla Zomerfeest in Deurne vindt plaats vanaf vandaag tot en met zondag. Het festival geldt als het oudste nog bestaande festival van Nederland. Voorbereidingen begonnen al in 2024, vertelt Isabel van Oosterhout. Voor de jubileumeditie is bewust gekozen voor een programma waarin verleden en heden samenkomen. Helmond Sport organiseert morgen een gratis open dag in het stadion. Vanaf 1 uur bij de ingang van het uitvak. Bezoekers kunnen genieten van rondleidingen, kraampjes, een spelerspresentatie en een oefenwedstrijd. Rondleidingen door het Supporters Home starten om 1:15. Tickets zijn gratis af te halen. Museum Klok en Pil in Asten introduceert zaterdag 18 juli het nieuwe spel Kwijt in de Tijd voor families met kinderen van 4 tot 12 jaar en BSO-groepen. Kinderen proberen Romana te bevrijden uit de tussentijd en maken kennis met periodes als de ijstijd en Romeinse tijd. In groepen van 2 tot 8 voeren zij opdrachten uit op 6 plekken in het museum. En tot zover het regionieuws op DMG Radio. Meer nieuws uit Deurne lees je op dmgdeurne.nl.
2: Binnen 30 minuten meer nieuws. Nu terug naar jouw muziek.

0: De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de zesde premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Antwerp.

0: zometeen.
1: Aaron D. On Air.
2: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 3 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eternit gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eternit en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eternit schuldig aan doodslag omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Aaron Dionair. Met Aaron.
4: Goedemiddag.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
4: Vrijdagmiddag, dat betekent maar één ding.

0: weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
1: Een hele goede middag op deze zomerse vrijdag. Ja, ja. We beginnen lekker zomers ook met Thiago da Silva. En Aaron Dionair, dit is Helmond Radio. Ik ben Aaron.

en It's a Sin, jaren 80. Heb je zelf verzoekjes, suggesties of opmerkingen? Het is allemaal welkom, hè. AaronDeonAir@ditishelmond.nl. Dat is AaronDeonAir@ditishelmond.nl. Of een DM via Facebook of Instagram. @AaronDcrew of @ditishelmond. Dat is @AaronDcrew of @ditishelmond. En het WhatsApp-nummer is nog altijd 0492-553387. Dat is 0492-553387. Ja, en dat is het WhatsApp-nummer om alles eventjes lekker van je af te appen hier richting de studio. Vinden we altijd gezellig. Ja hoor. De ethisch rubriek met iedere week drie knallers van hits uit de jaren 80. Taylor Dane is dit en Tell It To My Heart. In Erwin de Jan Air bij Dit Is Helmond Radio. Tof dat je luistert op deze gezellige zomerse vrijdag.

Ja, een beetje de overgang was dit naar de 90s. Eind jaren 80 kwam Technotronic en DCD met deze gigantische hit Pump Up The Jam, inderdaad. In de 80s rubriek dus, ja, ze horen dan net in thuis. Ja, hetzelfde gaan we doen met de 90s rubriek. Urban Cookie Collective onderweg. Feels Like Heaven. 24/7, Keep On Trying uit 1995. Maar eerst die hele grote hit uit 1994. Nummer 1 in Nederland en Engeland en ver daarbuiten. Move On Baby. Dit is Capella. Als we het over de Eurodance hebben. Dit is So 90s.

0: De hit The Key, The Secret. 1994 hebben we het dan over. Ja, waar blijft de tijd? Zo'n ja, ruim 30 jaar geleden alweer. Zometeen de laatste plaat in deze rubriek. The 90s, 24/7, Keep On Trying onderweg. Maar eerst is het de hoogste tijd voor...
1: Dit is Helmond Weer.
0: Ja, inderdaad. Nou, vanmiddag wordt het zo'n 28 graden in Zuidoost-Nederland. En de komende dagen wordt het minder warm, met zondag en begin volgende week nog een maxima van 19 tot 22 graden. Soms is het een dagdeel zwaar bewolkt en kan er ook een beetje regen vallen. Maar de neerslaghoeveelheden blijven zeer beperkt. Straks de Rainbow Fetish Hitparade Top 5 en de Kasteeltuinconcerten update uiteraard. De eerste editie hebben we alweer achter de rug. En de tweede editie staat voor de deur vanavond. Ja, wat kunnen we daar zo al verwachten? Dat hoor je straks in de Kasteeltuinconcerten update. Maar eerst een minder bekende plaat van 24/7, maar niet minder leuk... Keep On Trying haalde net de top 40 begin 1995. Van het album I Wanna Show You is dit 24/7 met Nance and Stace en Keep On Trying in So 90s.

0: 24/7 and keep on trying in de 90s rubriek. Ja, nou, ben je benieuwd hoe het er hier achter de schermen aan toe gaat? Dat kun je zien in mijn maandelijkse vlogjes natuurlijk. Hè. Afgelopen 1 juli is er weer een nieuwe geüpload en online gezet. En daarin zie je natuurlijk ja, een beetje een kijkje achter de schermen hier ja, bij de omroep uiteraard. Dat kun je bekijken natuurlijk op YouTube allemaal. Hè. YouTube.com/RND Crew, dat is... YouTube.com/AaronDCrew. Alwaar je natuurlijk, ja, behalve alle vlogjes, kun je natuurlijk ook daar mijn videoclips bekijken. Waaronder de allernieuwste. En die gaan we straks draaien. Let's Get Kinky, uiteraard. In onze Interactive Power Chart. Het volgende uur. En dan kom ik ook automatisch bij de R&D On Air XL uitzendingen. Iedere eerste vrijdag van de maand hebben we een bijzondere uitzending. Met Sidekick Dirk. En uiteraard diverse extraatjes. Waaronder de prijzenquiz. Met hele toffe prijzenpakketten die we weggeven. En uiteraard ook een hele toffe studiogast. En nog wat veel meer.
1: Elke eerste vrijdag van de maand.
2: R&D On Air XL.
1: Met artiesten in de studio.

Ja, en afgelopen 3 juli hadden we de laatste XL. Toen was Kevin Geerders de gast van KGU. Wat hij te vertellen had, dat kun je allemaal terugluisteren via Uitzending Gemist. Uiteraard bij ditishelmond.nl. Zoeken op 3 juli en dan om 3 uur 's middags. Erwin Dion Air met Kevin. En met beeld, wil je dat allemaal met beeld zien achter de schermen? Dan moet je eventjes wachten. Nog 1 augustus komt de nieuwe maandvlog online op mijn YouTube-channel. En dan zie je dus beelden achter de schermen hier bij de XL van afgelopen juli met Kevin Geerders van KGU. Vooruitblikkend op de volgende, de eerstvolgende XL-uitzending. Vrijdagmiddag 7 augustus, dan is het zover. En dan hebben we Noah Lintermans te gast. Binnenkort meer daarover. Goed, we gaan lekker door met de Rainbow Fetish Hitparade Top 5. 5 tracks welke de afgelopen week het meest gebruikt zijn op de socials binnen de gay fetish community. Met name de sportswear scene in stories, reels en posts. Hier komt het overzicht in vogelvlucht. Op 5 deze week Pup Sander met Pupstar. Op 4 Afernissim en Bimbo. Op 3 Madonna en Martin Garrix Bizarre. Op 2, Let's Get Kinky, daar is die, R&D, ondergetekende. En op 1, meest gebruikte afgelopen week in de stories op de socials, Trench van Fetish. En dan heb ik het over week 29, 2026. Nou, iedere week gaan we dan 1 liedje draaien uit deze top 5. Dit keer gekozen voor de nummer 4, Afernissim is dit en Bimbo.

Bimbo hoorde je. De Rainbow Fetish Hitparade Top 5 wordt iedere week in een Insta-story gepubliceerd op het account @MrSportswearNL. Nou, we hebben een beller. Ik ga eens even kijken wie dat is. Kom ik er zo op terug. Ondertussen genieten we van Bring Your Love, Madonna en Sabrina Carpenter. Ask yourself this.

0: uur de allernieuwste Let's Get Kinky. En dit was de vorige Uncover, Aaron D en Aaron D on Air. Ja hoor. Ja, na de succesvolle 23e editie van de Kasteeltuinconcerten Helmond zijn we terug. In 2026, de 24e editie van de Kasteeltuinconcerten in Helmond vindt dit jaar plaats op 8 vrijdagavonden wederom in juli en augustus. De eerste is geweest vorige week. Ja, de opzet is natuurlijk gelijk aan voorgaande jaren. Op dezelfde locatie, op dezelfde tijden. Met deze, dezelfde sfeer, zoals weleer. En zoals altijd natuurlijk ook dit jaar weer gratis toegankelijk. Dit keer niet in de studio, maar wel aan de telefoon op locatie... Jason!
1: Ja! Goedemiddag.
0: Goedemiddag aan de telefoon, want je hebt het hartstikke druk. Ja. Jij kon hier vanmiddag niet zijn, want jij bent hartstikke druk op locatie. Maar niet bij het Kasteeltuinconcert, maar ergens anders, hè?
1: Nee, ja, ik zou vanmorgen in Tilburg zijn in verband met een levering van een product voor een tv-studio.
0: Ja,
1: ging niet.
0: Voor de kermis?
1: Want onze radiozender lag er vannacht uit.
0: Ja.
1: En wij hebben dus met man en macht eerst de radiozender terug de lucht in gekregen. En daarna ben ik doorgegaan naar Kermis FM in Tilburg om daar een tv-studio op te bouwen.
0: Ja.
1: En dat is nu ook klaar. En terugkomend op de Kasteeltuinconcerten. Vorige week was gewoon weer één groot feest.
0: Ja, hoe was het? Want het was natuurlijk een broeierige, zwoele...

0: zomeravond, hè?
1: Ja, nou, Rutger van Barneveld, die miste alleen nog op het podium. Ja. Maar, ik vond de hoofdpodium vond ik mooi.
0: Oh.
1: Ja, nee, er was een band. Die deed echt zijn uiterste best, maar kon de sfeer niet echt overbrengen naar het publiek, zeg maar.
0: Oké, dat kan, ja.
1: Dat heb je wel eens, hè. Dan heb je gewoon van die tribute bands die muziek speelt en dan is het net niet, zeg maar.
0: Mm-hmm. Ja,
1: of, en dat was weer...
0: Of de verkeerde band op de verkeerde plaats, dat kan, hè. Je weet het niet, hè.
1: Ja, en ik had zin in zo'n spetterende openingsshow, waar je in je gewoon echt meeging in de sfeer. En dat ontbrak nu. Dus dat was een bandje die eigenlijk het liefst een beetje middenin geplaatst had moeten worden.
0: Ja.
1: Maar ja, dat kan gebeuren. Dat weet je van tevoren natuurlijk ook niet.
0: Ja.
1: De Kasteeltuinconcerten stond ram vol. En wat er vandaag komt, dat weet jij denk ik, want ik heb hier niks voorbereid.
0: Ja, inderdaad. Heel goed. Vandaag 17 juli het hoofdpodium, Bounce. En ja, sinds de oprichting in 2001, dus we bestaan 25 jaar, is Bounce een vaste en succesvolle waarde op talloze podia in Duitsland en de omliggende landen, dus ook Nederland. Met zo'n 80 concerten en optredens per jaar is Bounce de meest geboekte, let op, Bon Jovi tribute band van Europa. Dus Bon Jovi fans... richting de Kasteeltuinen vanavond natuurlijk, hè. Wat vind jij daarvan? Ben je een Bon Jovi-fan?
1: Nou ja, Bon Jovi heeft wel hele goede nummers gemaakt. Nou moet je niet aan mij vragen welke dat zijn.
0: Ja, heel veel hits.
1: Maar er zijn wel een aantal klassiekers waarvan ik denk van... ja, die heb ik wel eens opstaan in mijn Spotify-playlist.
0: Precies. Nou, vanavond dus 17 juli op het hoofdpodium Bounce... dan hebben we nog Podium West, inderdaad. Rambles staat daar. Recht uit Eindhoven en omstreken brengen wij een stevige dosis rock naar het podium, zeggen ze. Sinds dit jaar staan we in deze bezetting garant voor een energieke set vol klassiekers en rockgeschiedenis. Dus ja, dat is dan wel een beetje weer in het straatje van Bon Jovi, denk ik. Maar niet alleen Rambles, maar er is nog een act op Podium West. Namelijk twee bands. Op de tweede plek Bluegrass Bohemian Boogeyman. Oh, ik dacht al Bohemian Rhapsody.
1: Oh, Boogeyman. Maar... Ik wou ook Bohemian. Ik wou roepen, mama!
0: Ja, precies. Nee. Dat is het niet. Dat dacht ik dus ook. Maar het is Bluegrass Boogeyman. En die hebben wat te vieren. Al 35 jaar timmeren, hakken en zagen zij aan de weg. Een weg die hen als straatmuzikanten van de Utrechtse binnenstad... tot ver buiten onze landsgrenzen heeft geleid. En welke hen diverse awards en samenwerkingen met grootheden uit de country... de bluegrass en ver daarbuiten opleveren. Dus het is een beetje in de countryhoek. Dus eigenlijk voor ieder wat wils.
1: Voor ieder wat wils. Dan heb ik een kleine tip voor vanavond voor alle inwoners.
0: Een grande tip, ja.
1: Een grande tip. Kom met de fiets.
0: Want?
1: Er rijden geen treinen, wel bussen.
0: Oh, dat is...
1: Maar om met 60 man in één bus te gaan zitten... daar is geen doel met de weer.
0: Richting het Helmondse.
1: Ik sta hier in Tilburg en het zonnetje schijnt echt recht op mijn kanus. Dus ja. Bloedje heet, even netjes gezegd.
0: Ja.
1: Dus kom lekker gewoon met de fiets. En dat eigenlijk. Want dat is eigenlijk wel...
0: een tip, een aanrader.
1: Een aanrader is.
0: Oké, vanaf een uur of 7:30, ja?
1: Ja, vanaf... is het 7:30 dat het podium Wessel open is?
0: Volgens mij wel. Volgens mij informatie. 7:30
1: is het podium Wessel open.
0: 7:30, ja, precies.
1: Ja, daar kan je dan nog gelijk heen om je versnapering te halen... en te genieten van de eerste band... West.
0: Ja.
1: En de tweede band die start om 8:30. Maar om 8:00 is daar al wel een DJ, een beetje een pre-party aan het draaien.
0: Precies.
1: Om de mensen op hun plek te zetten.
0: Ja, inderdaad. Fantastisch. Dan hebben we nog de Dit is Helmond Zwaaikamera. Afgelopen week is de eerste aflevering van Zomer in de Peel online gekomen. Maar ook on-air, op televisie, is dat te aanschouwen. Ja. Ook vanavond kun je weer zwaaien voor de camera's van Dit is Helmond, hè?
1: Ja, zeker. Dus trek vooral wat leuks aan. Vorige week was iedereen wel een beetje hongerig, want de zwaaikamer was toch wel erg mis.
0: Kijk.
1: Dus ik zou zeggen, doe dit deze week gewoon weer nog een keer, want dan kunnen we weer een keer naar huis.
0: Sorry. en vanaf aanstaande maandag is dat dan weer te zien op onder andere Dit is Helmond TV uiteraard. En op internet.
1: En Sirius.
0: En Cyrus. Ja, helemaal goed. Ja. Nou, Jason, je stuurde net al een foto door van de tv-studio van Kermis FM. En het kwam me bekend voor, want vorig jaar heb ik daar ook een optreden met mijn single Friends verzorgd. Dus het is ongeveer op dezelfde locatie ook daar, hè?
1: Ja, de tv-studio is weer op dezelfde locatie. De radiostudio van Kermis FM is een paar meter opgeschoven.
0: Ja.
1: Om wat meer in het kermisgedruis te zitten. Want we zaten vorig jaar toch echt wel een beetje op het einde van de kermis.
0: Ja.
1: Dus dat is het enige wat veranderd is. Voor de mensen die Tilburgse kermis gaan bezoeken komende week.
0: Ja, maar komende maandag roze maandag, hè? Roze maandag, hè?
1: Komende maandag is roze maandag.
0: Ja. Oké.
1: Dinsdag is carnavalesk, volgens mij.
0: Ja?
1: En woensdag heeft ook nog een thema, maar dat weet ik zo even niet. 1, 2, 3 bij de hand.
0: Maar inderdaad, gaat dat zien natuurlijk. En loop vooral eventjes langs de Kermis FM studio. Leuk hoor.
1: Ja.
0: Nou, dankjewel dat je even tijd kon vrijmaken aan de telefoon. Wie weet volgende week weer in de studio, toch? Weet je dan nog niet?
1: Ik ga volgende week vrijdag. Dan ben ik wel in Helmond. Dus dat denk ik wel in de studio als alles planning.
0: Gezellig, dan hebben we weer een bitter garnituurtje met mosterd.
1: Heerlijk.
0: Succes daar, Jason, en bedankt.
1: Okay.
0: Hoi, hoi, hoi. Jason, ja, dankjewel. We gaan door met de tipparade. Voorafgaand aan onze Interactive Power Chart, die we het volgende uur natuurlijk weer gaan aftellen van 10 naar 1. Waar is op gestemd de afgelopen week? Nou, daar gaan we straks achterkomen natuurlijk. Maar eerst de tipparade en uiteraard eerst de numero 3. Tip 3. En dat is de allernieuwste Beyoncé, Morning Dew. Mm-hmm.

0: en van stiphout tot mierlohout.
1: Dit is Helmond.
2: Brengt ons bij de allernieuwste van Another, featuring Emily Warren. Silver Lines is de allernieuwste. Deze week op tip
0: 2.

De opvolger van die hele grote zomerhit, hè? Talk to You, Another. Dit is de allernieuwste Silver Lines featuring Emily Warren. Tip 2 hoorde je. Betekent dat we eruit gaan dit uur met tip 1. En dat is de allernieuwste van Criss Cross Amsterdam en My Oh My. Tot zo aan de andere kant van het nieuws.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Lovisa Sonza, Willy Will I Am en Criss Cross Amsterdam hoorde je. En tip 1, inderdaad, my oh my. We gaan eruit voor het nieuws van 4 uur. Tot zo aan de andere kant.
2: Zometeen meer. R&D on air.
3: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 4 uur.
4: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald, na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider en dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
6: Bij Bedden Speciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Trusten!
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
2: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Aaron Dionair. Met Aaron.
1: Hallo dan.
2: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
1: Welkom terug. We gaan lekker aftrappen met onze Interactive Power Chart van deze week. We gaan weer aftellen van 10 naar 1. De hitlijst mede samengesteld door de luisteraars, door jullie. Hoe je je stem kan uitbrengen. Dat gaan we straks nog eens eventjes uitleggen natuurlijk. Eerst lekker beginnen en van wal steken met de nummer
2: 10.
1: Alex Warren is dit. Vorige week binnen op 10. Deze week blijven staan in de tweede week notitie. Passenger.

0: Passenger, Alex Warren. Deze week op nummer 10 in onze Interactive Power Chart. Dan vervolgens op nummer
1: 9.
0: Ja, de Queen of Pop heeft zich wederom bewezen. Ja, het is fantastisch. Ze heeft het gewoon wederom geflikt. Op 1 binnen in de albumcharts met haar album Confessions 2. Het vervolg op Confessions on the Dance Floor. Dat hele grote succes. 21 jaar geleden, 2005. Nou, Madonna vinden we met Love Sensation deze week op nummer 9.

0: Madonna van het album Confessions 2. Number 1 in de albumchart. Ze flikt het gewoon weer op 67-jarige leeftijd. Ze kan het nog steeds. Madonna, Love Sensation van haar nieuwe album uiteraard. En wat klinken de nummers heerlijk. En vooral aanraders zijn de samenwerking met Martin Garrix. Bizar heet dat liedje. En de samenwerking met Stromae staat ook op het album. Beetje enigma-achtig. Nou, moet je maar eens eventjes beluisteren. Straks later in onze Interactive Power Chart horen we nog een track van het album. Nou, ik kan het gewoon verklappen. Bizar gaan we draaien straks van Madonna en Martin Garrix. Goed, we gaan door met de nummer 8 van deze week. En op nummer
1: 8.
0: Ja, daar treffen we deze week mijn plaatje aan. Ik ben bijzonder trots, bijzonder blij en ook heel dankbaar. Want ja, we zijn de 3000 streams gepasseerd inmiddels op Spotify. Daar ben ik bijzonder blij mee. En hij wordt ook opgepikt door een aantal andere populaire Spotify playlists. Dus ja, daar ben ik ook heel dankbaar voor. De videoclip staat sinds een weekje op YouTube ook. Dus mocht je hem nog niet gezien hebben, zeker even doen. Dank voor het stemmen weer de afgelopen week. En ja, je hoort hem nu. Maar allernieuwste, Let's Get Kinky. Zo lekker kinky het weekend in. Ja, heerlijk toch? Zeker in dit programma. R&D op nummer 8 in onze Interactive Power Charts.

0: heerlijke plaat Free Your Mind. Prospera en Clooney. Een nummer van een heel ander kaliber, maar wel gezellig in de zomer.
1: Zes.
0: Op nummer 6, Cheerio, Justin de Wild.

I knew it, I knew you, hoorde je. Taylor Swift op de vijfde plek in onze Interactive Power Chart. In de derde week genoteerd. Zometeen gaan we weer door met de lijst. Maar eerst... een greep uit actuele nieuwsberichten van ditishelmond.nl. Allereerst, de reconstructie van de kasteeltraverse gaat na de bouwvak een nieuwe fase in. Aannemer BAM werkt tijdens de bouwvakperiode langer door om de werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden en de stationsstraat weer open te stellen voor verkeer. Van 27 juli tot en met 8 augustus vinden er geen werkzaamheden plaats aan de kasteeltraverse. Het is warm en dat merken ze ook bij drinkwaterbedrijf Brabantwater. Een tekort aan drinkwater dreigt er niet, maar het is wel een grote uitdaging om alle inwoners op drukke momenten van water te voorzien. Vorig weekend was het natuurlijk nog code geel, dus Brabantwater geeft ook code geel voor gebruik van drinkwater. Korter douchen en niet overdag de tuin sproeien. Naast winkelcentrum De Bus in Helmond Noord, waar nu nog dansschool Renier staat, zijn er plannen voor twee hoge woontorens. De gebouwen Foxtrot en Tango moeten twee opvallende blikvangers worden in dit deel van Helmond. Volgens de huidige planning start hier in 2028 de bouw van twee woongebouwen met in totaal 144 nieuwe appartementen met zowel koop- als huurwoningen. En vanavond natuurlijk weer een nieuwe kasteeltuinconcerten-editie. We hebben het straks al uitgebreid besproken met Jason in de kasteeltuinconcerten-update. Vanavond niet twee, maar drie acts op de diverse podia. Op het hoofdpodium Bounce, dat is een Bon Jovi tribute band. En op het podium West Rambles allereerst. En al op de tweede plek Brewgrass Boogeyman. Dus gaat dat zien vanavond vanaf een uur of 7:30. Tweede editie van dit jaar van de kasteeltuinconcerten in het Helmondse.

Dat brengt ons bij de nummer 4 van onze Interactive Power Chart. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Die staat al 3 weken genoteerd in onze Interactive Power Chart. Deze week dus op plek 4.

0: Ja, Rutger van Barneveld is een beetje een duel geworden, hè, tussen Justin de Wild Cheerio en Rutger van Barneveld. Wat wordt de Kermis FM zomerhit van dit jaar? Ja, Jason sprak ik er laatst al over. Ik ben benieuwd wat het uiteindelijk gaat worden. Over een paar weken dan is dat uiteraard duidelijk. We gaan lekker door met de enige en hoogste nieuwe binnenkomers van deze week. Op nummer
1: 3.
0: Ik zei het straks al, bizar is dit van Madonna en Martin Garrix. Nieuw op 3 dus.

0: Wat een heerlijke track. En wat zijn we trots op onze eigen Nederlandse Martin Garrix. Hè? Gewone samenwerking met Queen Madonna in Bizarre. Van het album Confessions 2 uiteraard. En nieuw binnen op 3 in onze Interactive Power Chart. Wat ons brengt bij...
1: 2.
0: Talk to you, another...

Talk to you, another 54 Ultra hoorde je. Op de derde, of op de tweede plek, één plek omhoog van 3 naar 2 in de vierde week notitie. Nog eentje te gaan zometeen. Maar ook een overzicht in vogelvlucht zometeen ook. Eerst eventjes de uitleg nog een keertje hoe je kan stemmen op jouw favoriete plaat. Want zo help je dus mee iedere week om deze hitlijst, die Interactive Power Chart, samen te stellen. Interactive Power Chart wordt mede samengesteld dus aan de hand van stemmen van het luisterend publiek. Door jou dus. Stem ook mee en help dus zo de lijst samenstellen. Stemmen doe je heel eenvoudig door de artiest en titel van het liedje waar je op wil stemmen te mailen.

wil jij op de eerste plek hebben? Is dat inderdaad Another, misschien Talk to You? Misschien wil je Madonna met Martin Garrix op 1 hebben? Dan moet je dus echt stemmen op die plaat. Uiteraard, doe dat even en draag je steentje bij. Goed, zometeen de nummer 1, maar eerst een overzicht van 10 naar 1. Op 10 blijven staan op de 10e plek Alex Warren met Passenger. Op 9 Madonna, Love Sensation. Op 8 R&D, Let's Get Kinky. En Prospera en Clooney, Free Your Mind op 7. Op 6 Justin DeWille, Cheerio. Gevolgd door de nummer 5 Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten in de derde week notitie op 4. En op 3, de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week, Madonna en Martin Garrix met Mizar. Op 2, Another, 54 Ultra en Talk to You. En dat betekent nog steeds de meeste stemmen op nummer 1. Ja, net als vorige week en de week daarvoor. Shakira en Burna Boy, Die Die. Nog steeds op nummer 1 in onze Interactive Power Charts.

Dat was hem weer, die Interactive Power Chart met op 1 Die Die Shakira Burna Boy, inderdaad. Goed, wil je de lijst nog eens even rustig nalezen? Dat kan uiteraard op onze Facebookpagina van dit programma, facebook.com/

Aaron D. On Air. Dat is facebook.com/AaronD On Air. Aaron ten alle tijden met dubbel A uiteraard. Goed, we gaan lekker door met een golden oldie. Stephanie Mills is dit. En Never Knew Love Like This Before. In Aaron D. On Air. Bij Dit is Helmond Radio.

0: Nou, jij geest echt op en neer. Jason, gewoon ineens in de studio. We hadden straks aan de telefoon.
1: Ja, ik stond toen nog in Tilburg.
0: Maar je was vanochtend hier, toen naar Tilburg en nu weer
1: en
0: hier.
1: En nu weer hier.
0: En dan vanavond?
1: Kasteeltuin.
0: Oh ja, natuurlijk. Dan moet je voor hier.
1: En Tilburg.
0: Was het te doen op de weg? Ja, het is natuurlijk vakantietijd.
1: Het is echt toffe struk.
0: Wel?
1: Ja, de A58 bij Moergestel, dat is al een rampweg natuurlijk.
0: Ja, maar nu valt het toch mee? Het is vakantietijd.
1: Oh, ja. Nou, dat zou je denken. Maar
0: blijf eens van dat ding af.
1: Hij zat naar beneden.
0: Daar heb ik ook wel ook
1: geen last van.
0: maar wel op de tijdstip. Nee, maar de A58, ja.
1: Het is echt hartstikke druk. Ja, en ik ben zelfs omgereden, want de weg, de A67, daar stond al file.
0: Ja.
1: Dus ik ben via Eindhoven terug, Eindhoven-Nunne, terug naar Helmond gereden.
0: Oké. Maar, nou ja, ergens zijn de... Oh, de vakanties beginnen vandaag.
1: Ja, Noord heeft vakantie gekregen. Dus iedereen gas nu gewoon naar het zuiden toe.
0: Maar het zuiden en midden hadden al, toch? Oh ja, oké. Nou ja, het valt mee. Ik moet straks naar Best. We gaan uit eten daar ergens bij een heerlijke Chinees. Oh. Maar dat valt mee. En dat denk ik binnendoor rij. Dan kan je een hele mooie route kun je dan
1: binnendoor
0: rijden.
1: Binnendoor is het goed, heel goed te doen.
0: Ja, Stiphout, Nederwetten, Zonnebreugel daar, zeg maar. En dan ga je zo binnendoor lekker naar Best.
1: Ja, dat is goed te doen.
0: Ik vind Best. Maar het is hier nog lekker weer natuurlijk. Hè? Want ik hoor in het noorden dat er bewolking is opgetreden.
1: Oh, nou dat is niet zo mooi.
0: Nee, precies. Maar goed, wat leuk dat je nog even langs wilt. Ja, net voor de klok van 5:00.
1: Ik moest net de deur afsluiten, want de andere vrijwillige techneut Kevin was er.
0: Ja.
1: Die heeft je ook aan de gang geholpen.
0: Die heeft me aan de gang geholpen.
1: Ja, dus ik sluit nou de hele boel af. En dan ga ik weer naar huis, even hapje eten.
0: Dat is hartstikke handig natuurlijk. Ja. Hè? Nou, vanavond alsnog veel plezier. En fijn dat je even aanschoof. Of heb je nog nieuws?
1: Nee.
0: Dat was het.
1: Dat was het.
0: Dan zeg ik tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Peaches is dit, Justin Bieber.

0: elke eerste vrijdag van de maand.
1: Aaron D. On Air. XL.
0: Met artiesten in de studio.

Abracadabra, Lady Gaga. We gaan er in ieder geval zomers uit met deze knaller. 30 jaar oud is deze plaat. Coco Jumbo, Mr. President. Thanks voor het luisteren. Een zonnig weekend. En natuurlijk heel veel plezier vanavond bij de Kasteeltuinconcerten. Niet vergeten te kijken naar weer een nieuwe Zomer in de Peel. Dit is Helmond TV vanaf aanstaande maandag. En wij zien elkaar, of spreken elkaar volgende week vrijdag weer. 3 uur, Aaron Dionair. Tot dan, dag.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 5:00.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
5: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Trusten!
6: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel. Het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
7: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Trusten!
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Back to my roots.
1: Back to my roots.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7 uur.
4: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
5: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Trusten!
6: Klaar om je publiek omver te blazen? Spiegel is je creative powerhouse. Met campagnekracht maken we publiek wakker voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven met ambitie. Spiegel creëert een krachtige reclameboodschap, maakt films en radiospots. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Back to my roots.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuten 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

just like it.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt is onbekend. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Mixen.

0: En van stiphout tot mierlohout.
1: Dit is Helmond.
2: That's hard.

0: Non-stop.
1: Non-stop. De beste muziek op je radio.
0: Op je radio.
1: Dit is Helmond.
2: Je vader wil het beste voor zijn dochter. Jij wil gewoon...

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Mix hem door.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
1: Het
0: Kooijurke XXL.
1: XL.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op 2 olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Het